En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Martijn. De staatshoofden en regeringsleden van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de regeringsleden van Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen is een van de ondertekenaars. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk, maar ook nodig. Dat zegt Anne de Knodder van .vzw.
3: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
2: En in de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 opeenvolgende bomaanslagen. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Het is niet duidelijk of er bij de explosies ook gewonden zijn gevallen. Er is een onderzoek geopend. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Antwerpen-Noord werd vorig jaar nog officieel uitgeroepen tot de allereerste zogenoemde aandachtswijk. Een buurt waar de lokale overheid snel maatregelen zou moeten nemen vanwege de grote veiligheid en leefbaarheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na het ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De staatshoofden en regeringsleden van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de regeringsleden van Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. Ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen is een van de ondertekenaars. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI. In München in Duitsland is een medewerker van het Oktoberfest om het leven gekomen bij een ongeval met een kermisattractie. De man zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De kermisattractie zou niet defect zijn geweest. En volgens de politie kwamen de inzittenden van de gondel ook nooit in gevaar. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van het land. 3 andere mensen raakten bij die aanval gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie.vzw is het goed om daders aan het woord te laten, omdat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 kort opeenvolgende bomaanslagen. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij de explosies raakte niemand gewond. Er is een onderzoek geopend. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Antwerpen-Noord werd vorig jaar nog officieel uitgeroepen tot de allereerste zogenoemde aandachtswijk. Een buurt waar de lokale overheid snel maatregelen zou moeten nemen vanwege de grote veiligheid en leefbaarheidsproblemen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze live.
0: De tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze. 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 kort opeenvolgende explosies. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij die ontploffingen raakte niemand gewond. Er is een onderzoek geopend, een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken in het centrum, 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen amper 4,9% van de stemmen. Het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is daar nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde gisteren dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al 2 deelstaten. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daarbij gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen van het tapijt van Bayeux. Te veel mensen doen dat en het zorgt er voor hinder. Het beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden er tot 1 miljoen bezoekers verwacht. En op het EK volleybal zullen de Belgische mannen morgen tegen topland Slovenië spelen, want dat versloeg gisteravond Servië met 3-0. De Red Dragons speelden eerder gisteren en wonnen hun 8e finale van Tsjechië met 3-1. Ze verloren de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is over morgen.
2: Al was de start wel moeizaam. Hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laten we hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
1: Vandaag vrij veel bewolking in Vlaanderen, in het zuiden wat zonniger. Het wordt tot 21 graden. Morgen startgrijs, maar daarna opklaringen en tot 23 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: de tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Er waren 2 explosies in Antwerpen. In de wijk Antwerpen-Noord raakten 2 woningen vannacht beschadigd door 2 ontploffingen kort na elkaar. Niemand raakte daarbij gewond. Volgens de politie hangen er 2 explosies aan elkaar en die waren mogelijk ook gelinkt met het drugsmilieu. Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In het centrum van Brussel zal je ook de komende 4 jaar nog geen alcohol op straat mogen drinken. Het verbod geldt in de voetgangerszone en de wijken in het centrum 24 uur per dag. Op café en restaurantterrassen mag je wel alcohol drinken. En ook tijdens officiële evenementen geldt er een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot €500. Bij Russische luchtaanvallen in het zuiden van Oekraïne zijn 2 mensen omgekomen. Het gaat om een vrouw en een peuter van 3 jaar. De vrouw stierf toen een bus werd getroffen in de regio Zaporizhia. Daarbij raakten ook 3 mensen gewond. De peuter kwam om het leven toen hij net op straat was geweest tijdens een luchtaanval. En op het EK volleybal zullen de Red Dragons de kwartfinale spelen tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de 8e finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. Het was een moeilijk begin, maar uiteindelijk toch een makkelijke overwinning. Dat vindt spelverdeler Stijn Dulst.
3: We hadden een bepaalde flow beet na die 2e set. Ik voelde het ook van, oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die 4e set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
2: De kwartfinale van België tegen Slovenië wordt morgen gespeeld. Het begint nog eerst met nevel of mist, met ook wat lage wolken. Maar in de loop van de dag wordt het ietsje zonniger en halen we zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op en dan halen we 23 graden.
0: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

0: Promokoken.
1: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
2: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: De tijdloze.
6: Het is 7:00. Goedemorgen.
7: Dieseltanken was nog nooit zo duur. Vanaf vandaag betaal je voor het eerst €2,50 per liter in ons land. Dat wil dus zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu €125 betaalt. Wie aan de pomp staat, voelt dat dus wel.
8: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus we moeten wel. Dus het is een beetje erg en triestig dat dat duurder en duurder wordt.
9: Dat baart mij toch zorgen. En ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen. Want alles wordt duurder. Dus ja, als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
7: Een record dus, en dat heeft alles te maken met de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten, maar ook de oorlog in Oekraïne nog altijd en de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. Onze federale regering neemt voorlopig wel geen maatregelen om de hoge brandstofprijzen aan te pakken. In de wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 huizen en een auto beschadigd bij 2 explosies, kort na elkaar. Er vielen geen gewonden, vertelt de politie.
10: Het gerechtelijk lab in Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. We hebben ook al aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar aan beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel, wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
7: Voorlopig is er nog niemand opgepakt. In het centrum van Brussel zal je ook de komende 4 jaar nog geen alcohol op straat mogen drinken. Dat verbod geldt in de voetgangerszone en de wijk in het centrum en dat 24 uur per dag. Op café en restaurant, terrassen mag wel alcohol gedronken worden. Ook tijdens officiële evenementen geldt er een uitzondering. Maar wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot €500. Op het EK volleybal zullen de Red Dragons morgen de kwartfinale spelen tegen Slovenië. De Slovenen schakelden gisteravond in de 8e finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het eerder op de avond van Tsjechië met 3-1. En ze verloren de eerste set misschien wel, maar daarna was België duidelijk wel beter. Dat zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is voor morgen.
11: Al was de start wel moeizaam. En bon, hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
7: Het begint met nog nevel of mist en wat lage wolken. In de loop van de dag wordt het ietsje zonniger en halen we zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het opnieuw op en halen we 23 graden.
5: De tijdloze staat op.
6: Joris Hessels.
12: Goedemorgen op deze nevelige dinsdagochtend. Kan ik je wakker maken met goede muziek? Wel, blijf dan luisteren. Of weet je wat? Stuur mij welk lied je wakker mag maken via de tijdloze op 14 Max. Misschien is jouw ochtend een jungle. Wel, het is allemaal goed volgens Guns N' Roses. Goedemorgen.
6: De tijdloze.
5: De tijdloze.
6: De tijdloze staat op.

Ja, die van Axl Rose, daar wacht ik op. Goedemorgen. En ik ga jou een soundtrack geven als je al naar buiten moet met de hond of gewoon te voet naar je werk of de bakker. Het kan nog een beetje fris zijn, ik verwittig je. En hier en daar zelfs een beetje mistig, maar wees gerust, je krijgt nog zon vandaag. Eerst krijg je van mij Bon Iver en Holocene om rustig wakker te worden.

0: De Manic Street Preachers op deze dinsdagochtend met hun grootste hit Motorcycle Emptiness.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen.
0: 25 jaar geleden waren dit de nadagen van 9-11. De dagen dat de rook langzaam verdween op Manhattan en de schade echt duidelijk was. Toen George Clooney heeft dan een boel artiesten verzameld om een tributeconcert te geven. Tribute to Heroes heette dat. En die artiesten, dat waren niet de minste. Dat ging van U2 tot Paul Simon, Goo Goo Dolls, tot deze Tom Petty die je nu hoort met I Won't Back Down. Heel treffend na zo'n gebeurtenis.

0: eerbetoon van Tom Petty aan alle helden van 9-11. Je hoorde I Won't Back Down. Laat mij eens weten welke plaat jou mag wakker maken via de tijdloze op 14 Max. Dank u wel.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: Vicious en Lou Reed, dat geldt niet voor alle luisteraars die mij allerhande ontwaakplaatssuggesties geven. Dank u wel daarvoor.
1: De tijdloze staat op.
0: Goedemorgen, Filip.
2: Goedemorgen, Joris.
0: Hoe goed is deze morgen gestart voor jou?
2: Ja, ik heb niet overslapen, dus het is al een eerste punt dat goed is.
0: Goed, dus alles...
2: Ik heb een vrije dag, maar ik ga wat klussen vandaag, dus dat is geen probleem.
0: Oké. Je moet dus niet werken, maar je bent toch zo vroeg wakker. Waarvoor al mijn respect en al mijn hulde. Wat voor klusjes moet je nog doen, Filip, vandaag?
2: Ja, ik ben bij mijn dochter bezig in de tuin. Een beetje voorbereidingswerken voor het uitbreiden van haar terras.
0: Oké.
2: Er moet nog het een en ander gebeuren, dus ja...
0: Oh, jij bent zo'n klussende vader. Daar ben ik altijd zo jaloers op. Als mijn kinderen iets vragen om iets in elkaar te steken of iets in de muur te boren, dan moet ik dus mijn vrouw inschakelen. Dat soort man ben ik dan weer. Dus ik ben blij dat jij nog echt een... dat die twee handen van jou heel erg werken. Is dat dan ook met muziek op de achtergrond dat je die klusjes doet?
2: Zeker en vast. Dat is iets dat mij zeker niet zal ontbreken om muziek op de achtergrond te hebben.
0: Ah,
2: ik zou
0: okay.
2: niet kunnen werken zonder muziek, ik ga het zo zeggen.
0: Oké. En ik veronderstel dat dat dan de tijdloze radio is die opstaat.
2: Tuurlijk.
0: Dat hadden we afgesproken.
2: Nee, zeker niet. Maar het is gewoon een van de zenders dat je dat weet. Want het is de hele dag muziek.
0: Ja.
2: Want ik hou niet zo van die ochtendprogramma's of avondprogramma's waar twee DJ's tegen elkaar zitten op te tornen. Mm. Om zo veel mogelijk kracht en de aandacht van de luisteraar te krijgen. Dus nee, de tijdloze is perfect.
0: Ah, ben blij dat te horen, Filip. Bij ons draait het om de muziek. En muziek ga ik spelen speciaal voor jou. Welke plaat mag jou wakker maken? Elke dag en dus ook vandaag.
2: Voor elke dag mag dat de Waterboys zijn met The Hole of the Moon.
0: Ah, fantastische plaat. Tijdloos. Dat behoeft zelfs geen commentaar. Ze waren hier, hè? Een week geleden.
2: Ja, ze waren hier, maar ik weet het. Mijn collega heeft mij nog eens met de neus erop geduwd om te zeggen van dat jij niet geweest bent, want ze waren supergoed blijkbaar.
0: Ja, jij bent er dus niet geweest. Want je volgt ze wel? Je probeert ze wel live nog te checken, die Waterboys?
2: Ik ga dat zeker nog proberen, dus dat staat nog op mijn bucketlist.
0: Oké, voilà. Maar eerst die klusjes voor de dochter die tot een goed einde moeten worden gebracht. Maar dan wel op de tonen van The Hole of the Moon, dat beloof ik. Lieve Filip, dankjewel om zo vroeg op je vrije dag aan de lijn te komen. En ik wens jou een fantastische dag. Hè. Geniet ervan, hè.
2: Ja, voor jou bedankt.
0: Dankjewel.
1: De tijdloze staat op.

0: R.E.M. and The One I Love. Nu heb ik nieuws waar de zon echt van gaat opkomen.
1: De tijdloze.
2: Tijd voor YouTube.
0: Ja, het is uitkijken naar deze vrijdag, want dan maken we op de tijdloze heel de dag tijd voor YouTube. Ze zijn 50 jaar geleden samengekomen om muziek te maken en tot op de dag van vandaag doen ze dat dus nog altijd. Die vier kerels uit Dublin. Vrijdag een hele dag YouTube, dat is genieten geblazen, maar je kan ook echt dichter bij YouTube geraken, want... En nu moet je goed opletten, wij sturen jou op citytrip naar de stad van U2. Dublin is dat, waar ze elkaar ontmoet hebben, zoveel muziek gemaakt en opgenomen hebben en waar sommige nummers gewoon letterlijk geboren zijn. Daar kan je dus naartoe op onze kosten. Gewoon de tijdloze volgen op VRT Max. Schrijf je in en maak vrijdag kans op die fantastische trip naar Dublin. The City of Blinding Lights of zoiets.
2: Tijd voor U2.
1: De tijdloze.

0: The City of Blinding Lights van U2. En wil jij graag op onze kosten naar Dublin, de thuisstad van U2? Wel, dan moet je gewoon de tijdloze volgen en je inschrijven op VRT Max. En de rest zal zichzelf uitwijzen. Ik zou dat maar snel doen. Merel komt eraan met haar favoriete uit de tijdloze 100.
1: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel.
4: Ik ben het beu.
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer binnen blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
7: Dat is Imo!
8: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: De tijdloze.
14: 1 uit de 100.
15: Hallo, ik ben Merel en mijn 1 uit de 100 is Nick Cave met Into My Arms. Omdat, ja, Nick Cave is voor mij gewoon een soort vaderfiguur. Als ik gewoon... Zijn stem heeft een hele belangrijke rol in mijn jeugd gespeeld. En ik kan echt uren naar hem luisteren. En dit nummer, ja, vind ik gewoon prachtig en heel troostrijk.

0: De Tijdloze live.
1: Op Life is Life afgelopen zomer, deze Into My Arms van Nick Cave in the Bad Seeds. Hij wordt vandaag 69. 40 jaar geleden, op de kop, bracht de Pet Shop Boys een nummer uit dat gaat over rellende jongeren die zich vervelen in buitenwijken en dan maar het kot op stel te zetten. Het is een dikke hit voor de band, deze Suburbia.

Heerlijk, je dagelijkse portie The Beatles in de vorm van deze Back in the USSR. En vorige week overleed de Franse zangeres en kunstenares Catherine de Ringer, een grote naam in de Franse muziekscene, maar bij ons ook gekend vooral onder de naam van haar band, L'Hérita Mitsoko. Muziek dat ik zou omschrijven als pop en rock, maar ook een beetje avant-garde. Luister maar naar deze Marcia Baila.

0: Lerita Mitsoko en Marcia Baila, blijf luisteren, want je kan een prachtig tijdloos boek winnen. Zometeen.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: De tijdloze.
5: Het is 8:00. Goedemorgen.
6: Diesel tanken was nog nooit zo duur. Vanaf vandaag betaal je voor het eerst €2,50 per liter in ons land als je wil gaan tanken voor een liter diesel. Dat wil dus zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu €125 betaalt. Wie aan de pomp staat, zal dat dus ook wel echt voelen.
7: Dat baart me toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
8: Ja, we zijn ook aan het denken van meer met de fiets te doen, terwijl dat je dat eigenlijk niet kunt als je kinderen hebt of van A naar punt A naar punt B moet rijden.
6: Een record dus, en dat heeft alles nog altijd te maken met de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten, maar ook de oorlog in Oekraïne en de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De federale regering heeft intussen ook wel al gezegd dat het voorlopig geen maatregelen neemt om de hoge brandstofprijzen aan te pakken. In de wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht twee huizen en een auto beschadigd bij twee explosies kort na elkaar. Er vielen wel geen gewonden, vertelt de politie.
9: Het gerechtelijk lab en Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. We hebben ook wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar aan beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
6: Voorlopig is er nog niemand opgepakt. Veel Vlaamse scholen gebruiken extra geld voor startende leerkrachten niet waarvoor het bedoeld is. Beginnende leerkrachten die kunnen tot 20% van hun lesuren vrij krijgen om zich in te werken. Zo zouden bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgen. Maar scholen mogen dat budget dit schooljaar ook anders inzetten. En dat gebeurt in de praktijk ook wel vaak. Dat zegt de Christelijke Onderwijscentrale die de bevraging deed.
10: En bepaalde scholen gaan die investeren in extra lesuren omdat het lestijdenpakket is gedaald. Maar het kan ook zijn dat men die gaat inzetten voor bijvoorbeeld een gedragsexpert die scholen eigenlijk moeten aanstellen. Andere scholen kiezen ervoor om te investeren in taalondersteuning of in huiswerkbegeleiding of om afwezige leraren te vervangen.
6: De FIFA-baas Gianni Infantino ziet een hervorming van het bestuur van de Wereldvoetbalbond wel zitten, zegt hij. Hij wil ook een overlegorgaan voor meer openheid en inspraak en ook een onafhankelijk onderzoek naar het bestuur van de FIFA. Dat is opvallend, want Infantino krijgt al langer kritiek op zijn manier van werken. Zo wilde hij zonder overleg een deel van het WK voetbal verkopen, maar dat plan ging na protest niet door. Tijdens het WK van afgelopen zomer was er ook politieke inmenging bij het intrekken van een rode kaart. Infantino wil opnieuw FIFA worden. Maar veel voetbalbonden willen dat hij opstapt. Het begint nog met nevel of mist, maar geleidelijk aan wel wat opklaringen. In de loop van de dag krijgen we ook nog meer de zon te zien en halen we zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op en dan krijgen we 23 graden.
0: De tijdloze staat op.
5: Joris Hessels.
11: Goedemorgen, daar waar je luistert. Onze nationale volleybalmannen stoten door naar de kwartfinale op het EK. En de zon zal vandaag ook van de partij zijn. De dinsdag kan gewoon van start gaan. Sterk voor, wat heb ik voor jou in de aanbieding? Wel, ik heb een kans om een tijdloos kanonboek te winnen. En heel veel tijdloze muziek heb ik ook in mijn schuif zitten. Zoals deze bijvoorbeeld van ABBA. Welkom en goedemorgen.
5: De tijdloze.
0: De tijdloze staat op.

Dancing Queen en ABBA. Ik hoop dat u een goed dansje geplaceerd hebt op deze dinsdag. We zullen maar dansen zeker met dit trieste nieuws. Want er is een triest record deze dag. De dieselprijs is alweer gestegen naar recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten. Ik ben heel benieuwd waar dat allemaal nog naartoe gaat. Allee, vooral mijn portefeuille is benieuwd, moet ik zeggen. Dit is Destiny's Child en Bills, Bills, Bills.

0: Goed om de Smashing Pumpkins nog eens op je ontbijtbord te krijgen met Perfect. En ik heb een perfecte date voor vrijdag.
1: Tijd voor U2.
2: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar en dat vieren wij op de tijdloze met vrijdag tijd voor U2. Dus een hele dag muziek van deze tijdloze band. Maar vooral tijd om een geweldige prijs te winnen. Wij geven hier zomaar eventjes een citytrip weg naar Dublin. De stad waar je U2 echt voelt. Daar hebben ze gewoond. Daar hebben ze zoveel nummers opgenomen. Dus als je al die plekken wilt bezoeken, dan zou ik maar heel snel de tijdloze volgen op 14 Max. Je inschrijven en een schietgebedje doen. Dan kan je misschien naar Dublin op onze kosten. Dat is niet slecht, denk ik.
2: De tijdloze.
1: Tijd voor U2.

0: Bono op zijn best. Ik word toch altijd overvallen door een gelukzalig gevoel als ik U2 hoor. Je hoorde ze met Bad. Vrijdag dus hoogdag, want dan maken we tijd voor U2 op de Tijdloze Radio. En geven we ook een citytrip weg naar Dublin, de thuisstad van de band. Volg de Tijdloze op VRT Max en schrijf je gewoon in. En ga misschien naar Dublin. Oh, die Rembrandts, die staan klaar om los te barsten.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is hij dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè? Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè?
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
9: wauw!
8: Van Vibra.
10: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
10: En zaterdag Scouts Weekend.
11: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
10: wauw!
8: Van Vibra.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze staat op.

0: The Rembrandts en I'll Be There For You, wereldbekend geworden door de begingeneriek van Friends natuurlijk, dat vandaag, 32 jaar geleden, liever voor het eerst op tv kwam. En van 1994 ga ik graag naar een ander jaar.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2011.
0: Ja, het Golden Year deze week is 2011. Het jaar dat wij maar liefst 541 dagen gewacht hebben op een regering. Weet je dat nog? Maar tijdens dat wachten konden we luisteren naar muziek van Florence and the Machine bijvoorbeeld. En hun album Ceremonials. Een plaat vol met orkestrale sound en het fenomenale stemgeluid van Florence Welch. En het zorgt ervoor dat iedereen de zomer nadien de nummers meebrult op de weide van Rock Werchter. Dus, ik zou zeggen, zet je ramen open voor Shake It Out.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 2011.

0: Nog altijd alive and kicking, de schotten van Simple Minds. Someone, somewhere in summertime.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Prins is een tijdloos genie en Patti Smith is een absolute punklegende. Daarmee vertel ik niks nieuws. Maar wat is als ik je nu zeg dat die laatste Prins ooit coverde? En dat zo klinkt, liever. When Doves Cry en Patti Smith.

0: Een muzikaal cadeautje van Patti Smith met haar versie van When Doves Cry. En over cadeautjes gesproken. Jij kan zomaar eventjes de Bijbel van de muziekwereld winnen. Ik heb het natuurlijk over de tijdloze kanon. Een boek dat in je kast thuis hoort. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan gewoon goud of fout spelen. Zo meteen stuur goud en je telefoonnummer naar de tijdloze op VRT Max en doe mee.
1: It's a sunweb holiday.
2: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze staat op.

0: Een dikke hit voor Licky Lee, I Follow Rivers, uit het Golden Year 2011. En nu gaan we spelen op het scherpst van de snee.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?
0: Dat is de vraag van 1 miljoen, zou ik zeggen. Nee, het is niet 1 miljoen, maar het is toch veel geld waard. Wij gaan spelen. Ik ga zo meteen 3 nummers laten horen. En één daarvan komt uit ons Golden Year 2011. En het is aan Tom om uit te maken over welk nummer het gaat. Lieve Tom, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij weet wat de inzet is van dit legendarische spel Goud of Fout?
3: Ja.
0: Ja, de inzet is De Tijdloze Kanon, een boek dat echt in je kast thuis hoort. Heb je het ooit al gezien en al vastgehad?
3: Nee, nog niet.
0: Het is een prachtig geïllustreerd boek, heel mooie foto's en alle tijdloze iconen staan daarin verzameld. Dus je moet het hebben als muziekliefhebber, waarvan ik vermoed dat jij het bent.
3: Ja, toch wel een beetje.
0: Ah, zeer goed, zeer goed. Ben je fris en wakker? Ben je goed voorbereid op deze quiz?
3: Ja.
0: Oké, heb je iets met 2011, het Golden Year?
3: Nee, niet echt, maar ik heb wel zitten oefenen.
0: Oké, je hebt geoefend zelfs. Okay.
3: Ja, het is om die playlist opgezet van Spotify.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat gaat jou helpen, ja. Daar ben ik zeker van. Okay.
3: Ja.
0: De bedoeling is dat ik zo meteen een montage laat horen van 3 nummers. En 1 daarvan is goud, want komt uit ons Golden Year 2011. En de rest is fout. Voilà, dat is, dat is de inzet. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké, dan zijn dit de 3 nummers waartussen jij moet kiezen.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?

0: Ja, ik moet zeggen, alle drie bangers van platen. We hoorden Crazy in Love van Beyoncé, The Less I Know The Better van Tame Impala en Sunrise van onze Goose. Maar één daarvan komt uit ons Golden Year 2011. En ik wil van jou weten over welk nummer het gaat. Lieve Tom.
1: Ik denk het eerste.
0: Het eerste. Crazy in Love van Beyoncé.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En de rest van de nummers zijn later of vroeger? Of hoe zie je dat zelf?
1: Ik denk Tame Impala later en Goose vroeger.
0: Oké. Okay. Goed, dan is dat jouw finale antwoord, lieve Tom. We gaan eens kijken naar het resultaat. Jij kiest voor Crazy in Love en Beyoncé. En is dat...
2: Fout.
0: Oh, Tom. Het is jammer. Jouw voorbereiding heeft jou niet geholpen. Het was een nummer uit 2003. Crazy in Love van Beyoncé. Tame Impala was inderdaad later, 2015. Maar het juiste antwoord was Sunrise. Van onze Kortrijkse jongens van Goose. Tom.
1: Oké.
0: Tjuh toch. Dat is spijtig, hè?
1: Ja, dat is jammer, hè.
0: Ja, maar goed, niks belet jou.
3: De tijdloze live.
0: Was inderdaad later, 2015, maar het juiste antwoord was Sunrise van onze Kortrijkse jongens van Goose. Tom.
1: Oké.
0: Tjuh toch. Dat is spijtig, hè?
1: Ja, dat is jammer, hè.
0: Ja. Ja, maar goed, niks belet jou om nog eens mee te spelen een van de komende weken en maanden.

0: De Tijdloze live.
1: Ah, jij geeft mensen echt een hele mooie cadeau eigenlijk.
2: Ja, sowieso.
1: Ah, voilà. Ik zou zeggen, maak er een feest van vandaag. Dikke merci om mee te spelen. Ja. En tot een van de volgende.
2: Merci gezegd.
1: Voilà, joe.
3: De Tijdloze.
4: Golden Years.
3: 2011.

zo'n beetje clubben op dinsdagochtend, zo iets voor 9 uur, op de tonen van Sunrise van Goose uit 2011, ons Golden Year. Helaas voor Tom geen tijdloze kanon, maar ik heb wel goed nieuws, want morgen, die blijft hier gewoon liggen, dat boek. Tot morgen, want morgen een nieuwe Goud of Fout. Dit is Alphaville en Forever Young. Goedemorgen.

0: En je hebt nog Fatboy Slim gekregen voor 9 uur. Straks komen Coldplay en Pearl Jam langs. Maar eerst Foo Fighters, dus geniet van de dinsdag. Salut!
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren en mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: De tijdloze.
9: Het is 9 uur. Goedemorgen.
10: Diesel tanken was nog nooit zo duur. Vanaf vandaag betaal je voor het eerst 2,50 euro per liter diesel dat je tankt in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. Een record, al is dat wellicht van korte duur, al weet je dat wel nooit zeker. Dat zegt de Energiefederatie Energia.
11: De enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid van hoe de markten gaan reageren op de geopolitieke evolutie in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne en Rusland, waar een aantal dieselraffinaderijen stil liggen door droneaanvallen. Het zou kunnen dat binnen een paar dagen dat de prijs dan gaat zakken, omdat de hoge prijs nu is nog het gevolg van de hoge prijzen op de internationale markten van vorige week.
10: Veel Vlaamse scholen gebruiken extra geld voor startende leerkrachten niet waarvoor het bedoeld is. Beginnende leerkrachten die kunnen tot 20% van hun lesuren vrijkrijgen om zich in te werken. Ze zouden dan extra ondersteuning krijgen kunnen. Maar scholen mogen dat budget dus dit jaar anders inzetten, bijvoorbeeld om de besparingen in het secundair onderwijs op te vangen. De Christelijke Onderwijscentrale begrijpt die keuze wel, maar ook de ondersteuning van nieuwe leerkrachten blijft belangrijk.
12: Dat was ook de reden waarom de Vlaamse regering aanvankelijk had voorzien om 20% vrijstelling te geven in die opdracht, om zich juist beter te kunnen focussen op die start in het onderwijs, een heel belangrijke stap, ruimte te geven om die lessen beter te kunnen voorbereiden, om bijvoorbeeld een collega te bezoeken in de lessen collegiale visitatie, ook om van daaruit te kunnen leren en zich te versterken in die loopbaan.
10: Op het Oktoberfest in München in Duitsland is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. De man van 52 zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot zo'n 185 meter en komt dan in een vrije val naar beneden. De man werd nog in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij dan uiteindelijk stierf. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. De FIFA-baas Gianni Infantino ziet een hervorming van het bestuur van de Wereldvoetbalbond wel zitten. Hij wil een overleg ondergaan, ook voor meer openheid en inspraak, en ook een onafhankelijk onderzoek naar het bestuur van de FIFA. Dat schrijft hij allemaal in een open brief. Het is opvallend wel, want Infantino krijgt al langer kritiek op zijn manier van werken. Zo wilde hij zonder overleg een deel van het WK voetbal verkopen, maar dat plan ging naar protest niet door. Tijdens het WK van afgelopen zomer was er ook politieke inmenging bij het intrekken van een rode kaart. Infantino wil opnieuw FIFA-voorzitter worden, maar veel voetbalbonden willen dat hij opstapt. Hier en daar nog een paar lage wolken, maar stilaan komt de zon erdoor en halen we zo'n 20 graden vandaag. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op en dan krijgen we 23 graden.
8: De tijdloze.
9: De tijdloze.
8: De tijdloze.
9: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Zaterdag in Waardegem.
4: Are you ready to party?
5: This is a sound of sea.

0: sound of seas, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de Pro van
6: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: De tijdloze
10: Golden Years.

0: EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: De tijdloze. Niet kapot te krogen. Lekker als Sverre in Willebroek zou zeggen.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, robotstofzuigers. Zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: De tijdloze.
9: Het is 10:00. Goedemorgen.
10: Er zijn al heel wat illegale sigarettenfabrieken ontdekt. De douane rolde er dit jaar al 12 op en dat is evenveel als het record in 2024. Maar dat waren er dan wel 12 op een heel jaar tijd. Dit jaar werden er in die illegale fabrieken ook al 185 miljoen namaaksigaretten gevonden, zegt de douane.
11: Dat is dus echt fabrieken met verschillende machines. Dat is impressionant en toch slagen die criminelen erin om hier 12 illegale fabrieken recht te duwen. Als je zo een fabriek hebt, die kan gemakkelijk 1 miljoen à 1 miljoen en half sigaretten per dag produceren.
10: In Gent proberen kotbazen nu al de nieuwe kotbelasting van de stad door te rekenen, ook al is die nieuwe belasting pas vanaf januari volgend jaar van kracht. Studentenvereniging Op Krot geeft juridische adviezen en zegt op welke dingen studenten moeten letten.
12: Dat het heel belangrijk is om te weten als student onder welk studententarief jouw kot valt, juist omdat er echt grote verschillen zijn tussen de verschillende tarieven en ook om na te gaan of de verhuurder eigenlijk niet ten onrechte de belasting voor een jaar al door rekent, juist omdat er dan in die verhouding eigenlijk een fout is gemaakt.
10: Huisbazen die de kotbelasting aanrekenen, moeten dat ook in het huurcontract zetten. De studentenraad vreest trouwens ook dat de tax op kot gaan nog duurder zal maken. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Nederland zou de gevechtsschepen volgend jaar al moeten leveren, maar spreekt nu opeens over 2034 pas. Omdat de huidige vloot te oud is en kan de marine niet zo lang meer wachten. Italië kan tegen dezelfde prijs wel al 3 schepen leveren tegen 2030. En vanochtend vroeg zijn de laatste Belgische renners en rensters naar Canada vertrokken voor het WK. Onder hen Wout van Aert, Gianni Vermeers en Thibaut Nijs. En die laatste is voor het eerst er ook bij op een WK, maar het was toch nog wel wat vroeg voor Thibaut, zegt hij.
13: Goh, het was 6:00 of 5:30 deze ochtend om op te staan, dus fonkelen doen ze nog niet. Maar de ambitie is er in ieder geval. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. En ja, ik probeer gewoon echt klaar te zijn om mijn grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
10: Ook Shari Bosuit, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn deze ochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden ze de wegrit en zondag is er dan de wegrit bij de mannen. Voor ons land zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert de 2 favorieten. Er zijn hier en daar nog wat lage wolken, maar geleidelijk aan overal wat meer zon bij zo'n 20 graden vandaag. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op en dan halen we 23 graden.
14: De tijdloze.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen.

0: voor U2.
1: De tijdlozen.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vrijdag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: Down. De tijdloze. Golden Years.
1: 2011. Katy Perry schrijft in het Golden Year 2011 popgeschiedenis. Ze krijgt 5 singles van hetzelfde album op nummer 1 in Amerika. 5. Tot dan toe was Michael Jackson met Bad de enige die dat ooit had klaargespeeld. Perry doet het met Last Friday Night, Firework, Teenage Dream, California Girls met Snoop Dogg en E.T. met Kanye West. Ze is op dat moment amper 26 jaar en beheerst de Amerikaanse popcharts compleet.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2011.

0: met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers. Samen.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: De tijdloze.
10: Het is 11 uur. Goedemorgen.
11: Bouwmaterialen zijn duurder geworden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van bouwmaterialen in ons land sterk gestegen. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd. En de prijs bijvoorbeeld van lood en koper en zink zelfs ruim 30%. Steeds meer bouwbedrijven werken daarom met prijsherzieningen, waarbij dus de prijzen achteraf nog kunnen worden aangepast. Of ze werken met dagprijzen, die prijsstijgingen op korte termijn ook kunnen opvangen. Bouworganisatie Embuild zegt dat die stijgende energieprijzen ook de bouwmaterialen nog duurder zal maken.
12: Ten eerste... zijn er bouwmaterialen die direct afgeleid worden van petroleum, die worden op zich dus duurder, bijvoorbeeld plastic, asfalt. Ten tweede is het zo dat om andere bouwproducten te maken we heel veel energie nodig hebben, gas bijvoorbeeld, en dat is ook veel duurder geworden, waardoor bijvoorbeeld ook baksteen, aluminium, koper, zink en dergelijke meer veel duurder zijn geworden.
11: In Gent proberen kotbazen nu al de nieuwe kotbelasting van de stad door te rekenen, ook al is die nieuwe belasting pas vanaf januari van kracht. Studentenvereniging Op Krot geeft juridische adviezen en zegt op welke dingen studenten moeten letten.
13: Dat het heel belangrijk is om te weten als student onder welk studententarief jouw kot valt. Juist omdat er echt grote verschillen zijn tussen de verschillende tarieven. En ook om na te gaan of de verhuurder eigenlijk niet ten onrechte de belasting voor een jaar al doorrekent. Juist omdat er dan in die verhouding eigenlijk een fout is gemaakt.
11: Huisbazen die de kotbelasting aanrekenen moeten dat ook in het huurcontract zetten. De studentenraad vreest dat alleszins de tax op kot gaan duurder zal maken. De douane heeft 119 kilo cocaïne gevonden in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in koelcontainers met ananassen en bananen die afkomstig waren uit Costa Rica en Peru. De gevonden drugs die zullen ook allemaal vernietigd worden. In Oekraïne zijn er zeker nu al 5 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. En omgekeerd zegt Rusland dan weer dat het Oekraïnse oliebedrijf heeft aangevallen, net zoals bij olieinfrastructuur en schepen bij Oekraïnse havens. Rusland spreekt over een heel grote aanval. Er zouden 300 Russische drones zijn gestopt in Oekraïne. Er zijn hier en daar nog een paar wolken, maar stilaan over wel wat opklaringen en zonnige perioden ook bij zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op en dan halen we 23 graden.
14: De tijdloze.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Oh. Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Zaterdag in Waardegem.
4: Are you ready to party?

0: Proefvel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Proefvel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh. Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 90.

0: zegt je oude console game over, recycleer hem.
1: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
0: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
0: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen, gelijk dat mijn woord te hem zou zeggen.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag.
4: De prijs van bouwmaterialen is sterk gestegen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bouwmaterialen fors duurder geworden. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in één jaar tijd. En de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Steeds meer bouwbedrijven werken daarom niet langer met een klassieke offerte, maar met prijsherzieningen, waarbij prijzen achteraf worden aangepast of ze werken met dagprijzen. De meeste bouwbedrijven verwachten dat de prijzen van de bouwmaterialen nog meer zullen stijgen, zegt Bouwfederatie Enbeeld.
5: We zien dat de situatie zeer onvoorspelbaar blijft in het Midden-Oosten. Er is nu ook homeless met de Houthis in de Rode Zee. Dus dat geeft alleen maar meer prijsonzekerheid en ook prijsdruk. En onze aannemers verwachten, als er niks verbetert, dat er nog eens gemiddeld 8% zou kunnen bijkomen. En we hopen natuurlijk wel dat de situatie in het Midden-Oosten snel opklaart, zodat de prijsdruk en de prijsonzekerheid snel kan afnemen.
4: De Vrije Universiteit Brussel gaat een masterproef of thesis anders beoordelen, omdat studenten daar vaak AI bij gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat focussen, maar meer op het proces om misbruik van AI tegen te gaan. Dat zegt rector Jan Dankaert bij de opening van het nieuwe academiejaar aan de VUB.
6: Dat is in vele richtingen nu ook al het geval. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien en dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen.
4: De douane heeft 119 kilo cocaïne gevonden in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in koelcontainers met ananassen en bananen die uit Costa Rica en Peru kwamen. De drugs zullen worden vernietigd. In Turkije zijn zeker 11 leerlingen gewond geraakt bij een schietincident op een school. Twee leerlingen zijn er erg aan toe. De dader begon te schieten op een technische school in de buurt van de badplaats Izmir. Wellicht is het een ex-leerling. Hij is opgepakt door de politie. Het is al de derde schietpartij op een school in Turkije dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit in het land inperken. En vanmorgen vroeg zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Gianni Vermeers en Thibaut Nijs. Nijs is er voor het eerst bij op een WK. Hij stapte met veel enthousiasme het vliegtuig op.
7: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Zien welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar ik hoop gewoon dat ik zelf in mijn beste vorm kan verkeren. En dan heel lang mijn job kunnen doen.
4: Ook Shari Bossuyt, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn deze ochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden zij de wegrit, zondag is er dan de wegrit bij de mannen. En het weer, het wordt bewolkt deze namiddag, af en toe een opklaring bij zo'n 20 graden.
8: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Tijd voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vrijdag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2011. Aan het einde van het Golden Year 2011 is er natuurlijk ook weer Music for Life op Studio Brussel. Het glazen huis verhuist dat jaar naar drie steden. Dus voor de themasong brengen ze die drie steden gewoon samen. Stella Soe uit Leuven, Tom Baarman uit Antwerpen en de Subs uit Gent. En zij duiken samen de studio in voor Zanna, de belpopklassieker van Luc Van Akker en Anna Domino. En dat blijkt een gouden combinatie. De Benefiet-single staat de laatste vier weken van het jaar op nummer 1.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2000.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Ik ben het beu!
3: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
6: Dag, Simo.
7: De tijdloze.
8: Het is 1 uur. Goedemiddag.
9: Bouwmaterialen zijn fors duurder geworden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van bouwmaterialen sterk gestegen. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog in 1 jaar tijd. En de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Steeds meer bouwbedrijven werken daarom met prijsherzieningen, waarbij prijzen achteraf worden aangepast. Of ze werken met dagprijzen die prijsstijgingen op korte termijn opvangen. Bouworganisatie Embel zegt dat de stijgende energieprijzen de bouwmaterialen nog duurder zullen maken.
10: Ten eerste zijn er bouwmaterialen die direct afgeleid worden van petroleum, die worden op zich dus duurder, bijvoorbeeld plastic, asfalt. Ten tweede is het zo dat om andere bouwproducten te maken, we heel veel energie nodig hebben, gas bijvoorbeeld, en dat is ook veel duurder geworden, waardoor bijvoorbeeld ook baksteen, aluminium, koper, zink en dergelijke meer veel duurder zijn geworden.
9: Federaal minister van Energie Mathieu Bihet van MR gelooft niet dat 2 van onze 7 kernreactoren nooit meer gebruikt kunnen worden. Dat zei hij in de commissie Energie in het parlement. Eerder deze maand kwam het bericht dat reactoren Doel 3 en Tihange 2 onherstelbaar beschadigd zouden zijn, nadat uitbater Engie stalen van de reactorvaten had genomen. Maar volgens de minister staat dat niet vast en loopt het technisch onderzoek nog.
11: We baseren ons op feiten en rationele elementen, vooraleer te stellen dat bepaalde zaken definitief onomkeerbaar zijn of niet. Deze technische due diligence loopt nog steeds.
9: De federale regering wil opnieuw inzetten op kernenergie en onderhandelt momenteel met Engie over de aankoop van alle kernreactoren. De Vrije Universiteit Brussel gaat een masterproef of thesis anders evalueren, omdat studenten daar vaak AI bij gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat focussen, maar meer op het proces om misbruik van AI tegen te gaan. Dat zegt rector Jan Dankaert bij de opening van het nieuwe academiejaar aan de VUB.
12: Dat is in vele richtingen nu ook al het geval. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien en dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen.
9: En in Turkije zijn zeker 11 leerlingen gewond geraakt bij een schietincident op een school. 2 leerlingen zijn er erg aan toe. De dader begon te schieten op een technische school in de buurt van de badplaats Izmir. Wellicht is het een ex-leerling. Hij is opgepakt door de politie. Het is al de 3e schietpartij op een school in Turkije dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit in het land inperken. Vanmiddag droog met veel wolken vanuit het noorden. Hier en daar wel wat zon en tot 22 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst zonnig, nadien meer wolken vanuit het westen. Maar dan ook meestal droog en opnieuw tot 22 graden.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
13: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De Tijdloze Dansant. Zaterdag in Waardegem.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze Golden Year.

0: Profiel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel, met de pro van...
2: Profiel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
11: Volkswagen.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
16: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
15: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
17: Recupel.
18: De tijdloze. Niet kapot te kraaien, gelijk dat we weer in Oostum zeggen.

0: Leef gerust met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: De tijdloze.
3: Het is 2:00. Goedemiddag. Een tandarts wordt aangeklaagd door 2 medewerkers. Een tandarts uit Limburg wordt ervan verdacht dat hij 2 medewerkers zonder de juiste diploma's tandheelkundige ingrepen heeft laten uitvoeren, zoals het verdoven van patiënten en het ontzenuwen van tanden. De medewerkers dienden zelf een klacht in en zeggen dat ze onder druk werden gezet om zulke ingrepen te doen. Daarnaast zou er ook gefraudeerd zijn, want de ingrepen die door de medewerkers gebeurden werden aangerekend via het sociaal zekerheidsnummer van de tandarts. Mogelijk kon die zo bijna €200.000 opstrijken. Federaal minister van Energie Mathieu Bihet van MR gelooft niet dat 2 van onze 7 kernreactoren nooit meer gebruikt kunnen worden. Dat zei hij in de commissie Energie in het parlement. Eerder deze maand kwam het bericht dat reactoren Doel 3 en Tihange 2 onherstelbaar beschadigd zouden zijn nadat de uitbater Engie stalen van de reactorvaten had genomen. Maar volgens de minister staat dat niet vast en loopt het technisch onderzoek nog.
4: We baseren ons op feiten en rationele elementen vooraleer te stellen dat bepaalde zaken definitief onomkeerbaar zijn of niet. Deze technische due diligence loopt nog steeds.
3: De federale regering wil opnieuw inzetten op kernenergie en onderhandelt op dit moment met Engie over de aankoop van alle kernreactoren. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar in Italië. Normaal zou Nederland de schepen volgend jaar al moeten leveren, maar het spreekt nu over 2034. Maar zo lang kan de marine niet wachten, want de huidige schepen zijn te oud en dringend aan vervanging toe, zegt voormalig admiraal Wim Robrecht.
5: Het is snel nodig omdat de huidige schepen die we hebben qua capaciteit niet meer gaan leveren wat een inzetbare krijgsmacht moet hebben. De Italiaanse oplossing, als die uiteindelijk voldoet aan hetgeen gevraagd wordt, namelijk de prijs en de capaciteit van wat we graag hebben, dan natuurlijk is het een oplossing om te zorgen dat we de continuïteit voor de regering geven voor een maritieme gevechtscapaciteit.
3: En in New York in de Verenigde Staten start vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er zal gepraat worden over de oorlog in Iran en de economische gevolgen daarvan. Ook de oorlog in Oekraïne komt aan bod en ook de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie. Onder meer de Amerikaanse president Donald Trump zal een toespraak houden. Voor ons land is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost aanwezig in New York. Vanmiddag droog met vrij veel wolken vanuit het noorden. Hier en daar wel wat zon en tot 22 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst zonnig, nadien meer wolken vanuit het westen. Maar dan ook meestal droog en opnieuw tot 22 graden.
6: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: tijd voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vrijdag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
7: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 80.

0: when I need you. This life is more than just a read-through.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2011. Lady Gaga hoeft in het Golden Year 2011 eigenlijk aan niemand meer voorgesteld te worden. Met de fame is ze op amper een jaar tijd een van de grootste popsterren ter wereld geworden. En dus zijn de verwachtingen voor Born This Way gigantisch. Gaga begrijpt bovendien heel vroeg hoe krachtig sociale media kunnen zijn en bouwt daar een ongelooflijk hechte fancommunity op. Resultaat? In de eerste week alleen al worden er 1 miljoen exemplaren van het album verkocht. En de boodschap? Wees wie je bent en schaam je daar vooral niet voor, maakt van Gaga voor veel LGBTQ+ fans veel meer dan alleen een popster. Dit is Born This Way.
3: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2011.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Niet kapot te krijgen.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: De tijdloze.
15: Het is 3:00. Goedemiddag.
16: Een tandarts wordt verdacht van fraude. Een tandarts uit Limburg zou 2 medewerkers zonder de juiste diploma's tandheelkundige ingrepen hebben laten uitvoeren. Ze zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. De medewerkers dienden zelf een klacht in en zeggen dat ze onder druk werden gezet om zulke ingrepen te doen. Dat is onaanvaardbaar, zegt het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
17: Het is natuurlijk wel een reden dat mensen een diploma moeten halen om mensen op een veilige manier te kunnen behandelen. En de eventuele gevolgen van die ingrepen ook op te vangen moest er iets voordoen. Dus dat zijn in dat opzicht kan dat echt niet, dat er niet gekwalificeerde mensen behandelingen uitvoeren die ze niet mogen doen.
16: Daarnaast zou er ook financieel gefraudeerd zijn, want de ingrepen werden aangerekend via het sociaal zekerheidsnummer van de tandarts. Mogelijk kon hij zo bijna €200.000 opstrijken. De topministers van de Vlaamse regering zitten bijeen over de begroting. Ze moeten 1,5 tot 2 miljard euro zoeken om de begroting op orde te krijgen, via besparingen of extra inkomsten. Minister van Onderwijs, Suhail Demir, zegt dat zij niet wil besparen op onderwijs, maar dat ze wel kijkt of er bij werk en justitie bespaard kan worden.
18: Het staat mij toe om binnen mijn 3 bevoegdheden te kijken, wat is nu echt wel een kerntaak vanuit de overheid? En als er 1 grote kerntaak is binnen mijn 3 bevoegdheden, dan is dat wel onderwijs. Hè. Onderwijs is het begin van alles. We zijn daar keihard aan het hervormen om daar nu ook nog eens te gaan besparen. Als minister van Onderwijs zal ik daar toch wel een strijd voor voeren om dat niet te doen, maar wel binnen mijn andere bevoegdheden.
16: De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar in Italië. Normaal zou Nederland de schepen volgend jaar al moeten leveren, maar het spreekt nu over 2034. Maar zo lang kan de marine niet wachten, want de huidige schepen zijn te oud en dringend aan vervanging toe, zegt voormalig admiraal Wim Robrecht.
19: Het is snel nodig omdat de huidige schepen die we hebben qua capaciteit niet meer gaan leveren wat een inzetbare krijgsmacht moet hebben. De Italiaanse oplossing, als die uiteindelijk voldoet aan hetgeen gevraagd wordt, namelijk de prijs en de capaciteit van wat we graag hebben, dan natuurlijk is het een oplossing om te zorgen dat we de continuïteit voor de regering geven voor een maritieme gevechtscapaciteit.
16: En in New York in de Verenigde Staten start vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er zal gepraat worden over de oorlog in Iran en de economische gevolgen daarvan. Ook de oorlog in Oekraïne komt aan bod en ook de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie. Onder meer de Amerikaanse president Donald Trump zal een toespraak houden. Voor ons land is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot aanwezig in New York. Vrij veel wolken, maar wel droog en tot 22 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst zonnig, daarna meer wolken vanuit het westen, maar ook droog. En ook tot 22 graden dan.
14: De tijdloze.
13: De tijdloze.
14: De tijdloze.
13: De tijdloze.
14: Niet kapot te krijgen.

0: De tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De tijdloze dansen. Zaterdag in Waardigem.

0: Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2011. Twee van de grootste rappers ter wereld besluiten in het Golden Year 2011 het volgende. Waarom zouden we eigenlijk geen plaat samen maken? Het resultaat is Watch the Throne van Kanye West en Jay-Z. En bescheiden is die plaat niet bepaald. Rolexen, privéjets, champagne. Het luxe leven komt uitgebreid aan bod. Maar er zit ook maatschappijkritiek tussen. Muzikaal trekken ze werkelijk alle registers open. Soul, elektronica, klassieke samples, zelfs opera. Twee hip-hop zwaargewichten die vooral willen laten horen hoe groot hip-hop op dat moment geworden is. Dit staat er ook op. No Church in the Wild.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
2: 2000

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Wil ik eens dat ze bij ons in de stad zeggen, niet kapotte kragen.

0: €2,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
10: Wauw!
9: Van Vibra.
11: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
10: Ja, ja.
11: En zaterdag Scouts Weekend.
10: Komt goed.
9: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
11: Wauw!
9: Van Vibra.
12: De tijdloze.
13: Het is 4:00. Goedemiddag.
14: Het UZ Gent organiseert vandaag een gratis screening op mond- en halskanker. Mond- en halskankers behoren tot de 6 meest voorkomende kankers in ons land. Elke week krijgen gemiddeld 50 mensen de diagnose. Mond- en halskankers worden vooral veroorzaakt door te veel alcohol te drinken of te roken, maar ook door het HPV-virus. Professor Wouter Huvenne vertelt voor wie de screening bedoeld is.
15: We gaan eigenlijk heel laagdrempelig mensen die risicogedrag vertonen op het krijgen van een kanker in het hoofd-halsgebied uitnodigen om zich te laten screenen. Zonder dat ze eigenlijk echt al symptomen hebben. Alhoewel dat natuurlijk de kans op het hebben van een kanker die we detecteren wel groter is als mensen echt pijn of last ervaren. Als mensen gedurende langer dan 3 weken een pijnlijke plek in de mond hebben, een bolletje in de hals voelen.
14: Omdat de opkomst voor de gratis screening zo hoog is, organiseert het UZ Gent 4 extra halve screeningsdagen. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor het ontvoeren en folteren van een havenarbeider van 23. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn woning in Aartselaar en naar een bandencentrale in Ekeren gebracht. Daar is hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Het zou een afrekening in het drugsmilieu zijn. De arbeider zou in de haven een container verkeerd hebben geplaatst, waardoor anderen geld zouden zijn kwijtgeraakt. De Vlaamse regering zit bijeen over de begroting. Ze moet 1,5 tot 2 miljard euro zoeken om de begroting op orde te krijgen, via besparingen of extra inkomsten. Minister van Onderwijs, Waldemir, zegt dat ze niet wil besparen op onderwijs, maar mogelijk wel bij haar andere bevoegdheden, werk en justitie.
16: Het staat mij toe om binnen mijn 3 bevoegdheden te kijken, ja, wat is nu echt wel een kerntaak vanuit de overheid. En als er 1 grote kerntaak is binnen mijn 3 bevoegdheden, ja, dan is dat wel onderwijs. Hè. Onderwijs is het begin van alles. We zijn daar keihard aan het hervormen om daar nu ook nog eens te gaan besparen. Ja, als minister van Onderwijs zal ik daar toch wel een strijd voor voeren om dat niet te doen, maar wel binnen mijn andere bevoegdheden.
14: En in New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties begonnen. VN-topman Guterres opende die met een toespraak waarin hij de wereldleiders opriep om mee te helpen om de conflicten in het Midden-Oosten te stoppen. De Amerikaanse president Trump komt zo meteen aan het woord. Bij zijn aankomst zei hij tegen journalisten ter plaatse dat zijn boodschap aan de Russische president Poetin zou zijn om een regeling te treffen in de oorlog met Oekraïne. Het wordt ook afwachten of Trump opnieuw kritiek zal uiten op de VN zoals hij vorig jaar deed. Vrij veel wolken, maar wel droog en tot 22 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken vanuit het westen, maar ook dan meestal droog en tot 22 graden ook.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze.
12: Niet kapot te krijgen.

0: tijd voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vrijdag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Ah, ik ben het beu!
12: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
13: Dat is Imo!
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 60.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op Engie.nl. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: De tijdloze.
6: Het is 5 uur. Goedemiddag.
7: 8 mannen zijn veroordeeld voor zwaar geweld tegen een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en foltering. De havenarbeider van 23 werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn huis in Aartselaar en naar een bandencentrale in Ekeren gebracht. Daar is hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Nadien werd hij gewond achtergelaten aan zijn huis. Zijn leven is sindsdien niet meer hetzelfde, zegt zijn advocaat.
8: Tot op heden ondergaat mijn kind een psychologische begeleiding. Naar aanleiding van de feiten en het uitermate zinloos geweld dat die man heeft moeten ondergaan, heeft hij ook 7 maanden op advies van de speuters destijds ondergedoken moeten leven. Die man is ook niet langer te werk gesteld in de Antwerpse haven. Die moet zelf 2 keer over zijn schouders heen kijken natuurlijk, voordat hij die terug zich op zijn gemak voelt.
7: De veroordeelden zouden actief zijn in het drugsmilieu. Het slachtoffer zegt daar niks mee te maken te hebben. In het UZ Gent is er vandaag een gratis screening op mond- en halskanker. En die heeft veel succes. De opkomst is zelfs zo hoog dat er nog 4 extra halve controledagen bijkomen. Het UZ Gent organiseert die gratis screening vandaag voor het eerst. Mond- en halskankers behoren tot de 6 meest voorkomende kankers in ons land en worden vooral veroorzaakt door te veel alcohol drinken of roken, maar ook door het humaan papillomavirus. Deze mensen vertellen waarom ze meedoen aan de screening.
9: Omdat ik rook, redelijk veel rook. En een dokter had beneden een affiche hangen. Ik was wel geïnteresseerd.
10: Ik voelde mij wel aangesproken omdat ik 15 jaar geleden weliswaar cervix voorstadium gehad heb door een HPV-besmetting. Ik wist niet dat HPV ook gelinkt was aan de kankers waarvoor men vandaag onderzoek doet.
11: Wij behoren niet tot de risicogroep, maar het is natuurlijk altijd interessant om preventief na te gaan of er problemen kunnen zijn.
7: Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York is de Amerikaanse president Trump aan het spreken. Hij had het onder meer al over de oorlog in Iran. Volgens hem hebben de Amerikaans-Israëlische aanvallen een ergere slachtpartij vermeden, omdat Iran terroristische groepen steunt en een kernwapen dreigde te ontwikkelen, zegt hij.
12: Just imagine such a vile regime were ever empowered to carry out large-scale terror attacks from behind a nuclear shield. This was the reality we had to confront, a reality that far too many preferred to ignore.
7: VN-topman Guterres riep de wereldleiders in zijn openingstoespraak op om te helpen om het conflict in het Midden-Oosten te stoppen. En de Rode Duivels zijn samen in 2 weken om zich voor te bereiden op de Nations League. Ze voetballen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne heeft na het WK niet getwijfeld om Rode Duivel te blijven. Doelman Thibaut Courtois is tijdelijk niet beschikbaar, maar zo'n pauze hoeft voor mij niet, zegt De Bruyne.
13: Gewoon omdat ik me nu goed voel, denk ik dat ik gewoon op deze manier wil doorgaan. Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment was dat voor mij eigenlijk een non-issue.
7: Het blijft droog vanavond met wolken in het noorden en opklaringen op andere plaatsen. Vannacht rond 11 graden. Morgen eerst overwegend zonnig, daarna meer en meer wolken. Maar het blijft meestal droog en tot 20 graden.
5: De De tijdloze.
6: Stijn van de Voorde.
4: Ik heb het nieuws aan de achtergeboorte. Niet te veel goed nieuws. Wel Kevin de Bruyne, die zich goed voelt in zijn lichaam. Daar kunnen we alleen maar vrolijk om worden op een dinsdag als deze. Ik heb ook eens gekeken, welk nummer stond er nu exact 50 jaar geleden op 1? En exact 50 jaar geleden stond er een grote one-hit wonder op 1 onder de naam Wild Cherry. Brachten ze dit nummer uit. Play that funky music. En kan dat ook doen. Goedemiddag.
6: De tijdloze. De tijdloze.
5: Niet kapot te krijgen.

0: fijn nummer. En exact 50 jaar geleden stond het dus ook op 1. Wild Cherry en Play That Funky Music.
1: De tijdloze.
0: Gelezen dat de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, heeft een wet ondertekend die 25 september officieel uitroept tot een dag ter ere van het leven, de muziek en ook het filantropisch werk van Dolly Parton. Je weet, ze is een paar weken geleden overleden en nu is het wetsvoorstel dus zowel door de democratische als de republikeinse senatoren gesteund. En het initiatief dient er dus vooral om de countrylegende die 80 jaar was toen ze overleed, om die nu te eren op alle mogelijke manieren. Voor haar successen, muzikaal, maar ook haar inzet voor geletterd via de Imagination Library. Ze heeft zich ingezet voor de mensen. Ze heeft de mensen geëntertaind. En ze deed het allemaal met de beste bedoelingen. Daar komt het een beetje op neer. Nu, vrijdag gaan we vooral U2 eren op de tijdloze. Daar kom ik dadelijk nog graag even op terug. Maar we zijn natuurlijk ook voor de tijdloze icoon Dolly Parton. Daarom eren we haar nu ook nog eens door het nummer te spelen dat ze zelf altijd al haar belangrijkste nummer heeft gevonden, omdat het haar levensverhaal voor een stukje vertelt, toch toen ze nog heel jong was en met een rare jas naar school moest, waarmee ze werd uitgelachen. Maar ze heeft er wel warme herinneringen aan, letterlijk en figuurlijk. Daarom Dolly Parton en Coat of Many Colors.
2: De tijdloze.

People. Beck heeft een nieuw album uit. En dat het werd getiteld Ride Lonesome. Schitterende plaat. Het is een heel dempige plaat. Heel rustig. Het is niet echt de plaat van de uptempo hits. Maar heel schone nummers. En als je zijn Sea Change plaat van begin jaren 2000 goed vindt, ga je dit ook schitterend vinden. Het album is net uit, dus we mogen nog niet tijdloos noemen. Maar ik dacht, ik speel eens een ander nummer van Beck. Dat zeker al tijdloos is. Dat ook vrolijk is voor een dinsdagavond als deze. Beck en Tropicalia.

0: en Tropicalia. We gaan naar ons golden year, het jaar 2011. Met een man die in zijn 60er jaren zijn debuutplaat uitbracht in het jaar 2011. Daar ben ik ook heel populair mee werd. En voilà, daar ook succesvol mee was. Je hoort dadelijk zijn nummer. The World is Going Up in Flames.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: In 2001 was er Charles Bradley. Hij bracht zijn album No Time for Dreaming uit, zijn debuut op 62-jarige leeftijd. Hij werd dan ook de Screaming Eagle of Soul genoemd. En intussen is hij het niet meer. Maar dit nummer en vooral de rest van het album gaan ze ons nooit meer afpakken.
1: De tijdloze. Golden Years
2: 2011.
0: Dat was dus een debuutalbum van Charles Bradley uit 2011. No Time for Dreaming, dit is een ander debuutalbum, maar van een veel jongere kerel genaamd James Blake. Dat is de titel van de man, maar ook de titel van het album. Het was een Londense producer en die keert een beetje terug uit de underground, waar hij vooral in dubstepclubs rondhing en vooral met harde bassen aan het experimenteren was. Maar nu wil hij het helemaal anders aanpakken en hij gaat proberen om met van die minimalistische subbassen, gaat hij proberen met heel veel stiltes, maar ook melodieën, om daar een bepaalde sfeer mee te creëren. En wat hij daar maakt, zal later door velen gekopieerd worden. En het is moeilijk om hem te kopiëren, omdat hij nu eenmaal zijn eigen stijl heeft. En daar maakt hij ook iets heel bijzonders mee. Zo staat er op dat allereerste album van hem uit 2011 dus, ook een cover van Feist, Limit to Your Love. En velen weten niet meer dat het eigenlijk een nummer van Feist is, omdat zijn versie zo goed is en ook zo bekend. Uit onze Golden Year is het James Blake en Limit to Your Love.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2011.

0: The Hole of the Moon van Waterboys, een Ierse band. Wat me er ook aan doet denken dat we even moeten stilstaan dadelijk bij U2. En vooral het feit dat ze nu vrijdag 50 jaar bestaan. En de aandacht die we eraan gaan besteden hier op de Tijdloze. Je kan trouwens ook een trip vinden naar Dublin. Daarvoor moet je even naar VRT Max gaan. Daar heb je de Tijdloze. Daar kan je gewoon inschrijven om die trip te winnen. Dus ik zal dat zeker doen. Maar eerst nog even aandacht aan een history. Wim de Vilder is naartoe gekomen, want hij weet iets over een nummer van Nick Cave.
1: De Tijdloze.
2: History.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
3: Een banale ruzie op kerstavond in 1895 tussen Billy Lyons en Stagger Lee Shelton over het aanraken van een hoed escaleert in de Amerikaanse stad St. Louis tot een wereldberoemde legende. Aanvankelijk verschijnt er een artikel in de lokale krant, maar daar blijft het niet bij. Shelton groeit in talloze folk- en bluesversies uit tot het mythische archetype van de verheerlijkte, wetteloze outlaw die elk gezag tart. Halverwege de jaren 90 giet de Australische muzikant Nick Cave dit verhaal in een gewelddadige, expliciete en duistere versie. Hij neemt het nummer Stagger Lee op voor zijn toepasselijke album Murder Ballads, waarbij hij de confrontatie extra angstaanjagend inkleurt. Vanwege de vele uiteenlopende historische interpretaties beschouwt Cave deze specifieke vertelling dan ook als de ultieme moordballade. Of, zoals hij het zelf omschrijft, het geweld van Stagger Lee heeft geen echte reden, daarom zie ik het als een ultiem voorbeeld van pure gemeenheid.
2: De Tijdloze.
1: History.

0: dan loopt het helemaal fout. Nick Cave en zijn versie van Stagger Lee. Er bestaan heel veel versies van Stagger Lee. Daar heb je het ook gehoord. Wim de Vilder heeft het verteld. Als je nog meer over wil weten over de mythe en de legende en ook de waargebeurde verhalen over het leven van Stagger Lee, kan het ook allemaal nalezen in het boek History. Dat is vanaf nu ongeveer beschikbaar. Is officieel vrijdag. Maar ja, het is allemaal online te bestellen. Tegen vrijdag heb je het dan ook wel. Stagger Lee van Nick Cave en The Bad Seeds. Dadelijk gaan we nog even naar Dublin met onder andere U2 en ook de Trills.
1: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op fdifestival.be.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
12: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

Thrills is een Ierse band, onwaarschijnlijk goede Ierse band, die in de jaren nul ook het voorprogramma van U2 mocht doen. Ze hebben het ook gedaan bijvoorbeeld in het Koning Boudewijn Stadion. En dat is een voortreffelijke band. Ze hebben een aantal heel goede platen gemaakt en dan zijn ze van de aardbol verdwenen. Maar het zijn mensen uit Dublin, net zoals U2 zelf, of de bandleden van U2. En exact 50 jaar geleden hebben ze in Dublin ook een allereerste repetitie gehouden. Vrijdag is dat exact 50 jaar geleden. En dat wordt dus gevierd. We doen dat op de tijdloze door veel muziek te spelen, door vinylpakketten weg te geven en vooral ook door een trip weg te geven naar Dublin. Daarvoor moet je gewoon naar VRT Max gaan. Daar heb je de tijdloze en daar kan je ook gewoon jezelf inschrijven. Maak je kans om naar Dublin te gaan op onze kosten. Zowel vervoer als hotel. Het zit er allemaal in. Dit is U2 met de nummer halfweg jaren 90 was het. Uit de Batman Forever soundtrack. Hold me, thrill me, kiss me, kill me.

Voilà, dat einde is nogal barok, maar het mocht er ook wel bij. Dat is het goede ook wel aan wat we komende vrijdag gaan doen. We gaan heel veel muziek spelen van U2. En niet alleen Sunday Bloody Sunday, dat mag er ook bij zijn. Maar het is een unieke kans om eens wat andere nummers van U2 te spelen. Veel over de band te praten ook. Er zit ook iemand in Dublin die we kunnen bellen ook. We gaan veel over U2 vertellen ook. Er zal ook een kleine documentaire komen over de band die op VRT Max gaan bekijken. Met mensen die met hen samengewerkt hebben. Dus het wordt helemaal de moeite. En vooral dus ga naar VRT Max, ga naar de tijdloze daar. Volg de tijdloze en probeer ook om jezelf zo snel mogelijk in te schrijven. Dan maak je kans op een trip naar Dublin, de plaats waar de band dus is opgegroeid. Allemaal grote tips en dingen die ik zeker zou doen, mocht ik van jou zijn. In afwachting daarvan hebben we ook nog eens een nummer van Neil Young. Schitterend nummer over een hurricane. Like a hurricane, hier is Neil Young.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Pizza Hut.
5: De tijdloze.
6: Het is 6:00. Goedenavond.
7: 8 mannen zijn veroordeeld voor zwaar geweld tegen een havenarbeider. In Antwerpen hebben 8 mannen celstraffen van 3 tot 7 jaar gekregen voor het ontvoeren en folteren van een havenarbeider. Het slachtoffer, een twintiger, werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn huis en naar een bandencentrale gebracht. Daar werd hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Nadien lieten zijn ontvoerders hem gewond achter aan zijn huis. De veroordeelden zouden banden hebben met het drugsmilieu, maar daar heeft het slachtoffer niks mee te maken, zegt zijn advocaat.
8: Het is natuurlijk wel een wederkerend fenomeen dat bepaalde mensen vanuit hun positie in de haven natuurlijk een interessant doelwit zijn voor bepaalde leden van een criminele organisatie om bepaalde handelingen te gaan verrichten. Mijn cliënt is daar zeer formeel in en stelt eigenlijk zich nooit hebben ingelaten met illegale handelingen. Het is nog altijd een beetje gissen waarom dat uiteindelijk de veroordeelden zich tot mijn cliënt hebben gewend.
7: De Vlaamse regering heeft vanmiddag samengezeten over de begroting. De regering zoekt in totaal 1,5 tot 2 miljard euro via besparingen of nieuwe inkomsten. De eerste bespreking van de nota van Vlaams minister-president Diependalen is blijkbaar moeilijk verlopen. Vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V zegt dat er voorstellen van N-VA in staan die moeilijk zijn voor haar partij.
9: Ik ga dat niet in de pers zeggen, maar we hebben nog heel veel werk. Er is veel werk op de plank en we moeten er vooral voor zorgen dat die mensen die voor ons het weefsel in Vlaanderen sterk houden, dat die gespaard blijven. Dat zijn mensen die elke dag gaan werken, het beste van zichzelf geven. Dus het wordt een hele zware, moeilijke oefening. We gaan dat debat in alle ernst voeren, maar er is nog heel veel werk op de plank.
7: In New York heeft Amerikaans president Donald Trump de algemene vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. VS-correspondent Thomas de Grave volgde zijn speech en vertelt wat erop viel.
10: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook buitenlands. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man van daden is, in plaats van woorden, dat hij naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia lang aanslepen. Hij besteedde veel tijd aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek heel erg geschaad door de grote economische gevolgen en dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook aan dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of om de Islamitische Republiek te vernietigen. Erg agressieve taal, zeker hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
7: En de Britse prins Harry zou plannen hebben om een documentaire over zijn moeder, prinses Diana, te maken. Diana stierf bijna 30 jaar geleden in een auto-ongeluk in Parijs. Harry was toen 12. Vandaag verschijnt een veelbesproken boek over Diana, geschreven door haar broer Charles Spencer. Die is bijzonder kritisch over de kille houding van huidig koning Charles. Die zou kort na haar dood gezegd hebben dat Diana snel vergeten zou worden. Volgens een woordvoerder van het Britse koningshuis is het geheugen van Charles Spencer vertroebeld door verdriet. Het blijft droog vanavond met wolken in het noorden en opklaringen op andere plaatsen. Vannacht rond 11 graden. Morgen eerst overwegend zonnig, daarna meer en meer wolken. Maar het blijft wel meestal droog en tot 20 graden morgen.
5: Dit is de tijdloze.
11: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it?

anything.

0: tijd voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vrijdag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is hij dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat blieft?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: Tech skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: De tijdloze.
5: Het is 7 uur. Goedenavond.
6: Pakjes van buiten de EU worden nog wat duurder. De Europese Commissie zal een afhandelingsvergoeding van €2 heffen op pakjes die worden ingevoerd van buiten de Europese Unie. Dat was al bekend, alleen het bedrag nog niet. Het komt bovenop de €3 invoerbelasting op kleine pakjes. Dat zijn pakjes van minder dan €150. Met de extra inkomsten zal de douane meer personeel kunnen aanwerven om de vele pakjes die Europa binnenkomen te controleren. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan de gang. Er wordt onder meer gesproken over de grote conflicten in de wereld. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft een speech gegeven. Correspondent Thomas de Graven vertelt wat hem is opgevallen.
7: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook in het buitenland. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man is van daden. Daarmee wil hij het contrast scheppen tussen de Verenigde Naties, waarvan hij vindt dat er veel te veel gepraat wordt, en hij, die naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia lang aanslaan. Hij viel ook het internationaal strafhof in Den Haag aan en riep de lidstaten op om eruit te stappen. Hij besteedde veel aandacht aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek heel erg geschaad door de grote economische gevolgen, en dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook een scherpe waarschuwing dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of de Islamitische Republiek helemaal te vernietigen. Het was ongewoon agressieve taal die we niet gewoon zijn om te horen hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
6: President Trump en de leiders van Denemarken en Groenland hebben intussen ook een veiligheidsakkoord getekend over Groenland. Dat laat meer Amerikaanse militairen toe op het eiland. Eerder dreigde Trump ermee dat hij het eiland zou innemen. Een pijpleiding in Saoedi-Arabië die geraakt werd bij een droneaanval is hersteld en kan opnieuw gebruikt worden. En dat is goed nieuws voor de brandstofprijzen, want olieproducten waren een pak duurder geworden omdat Saoedi-Arabië door de aanval een deel van de ruwe oliehandel moest stopzetten. Morgen blijft de prijs voor een liter diesel in ons land wel nog op een recordhoogte staan van €2,5. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw dalen omdat de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt opnieuw is gedaald. En de Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het sponsorcontract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nu was de Nederlandse brouwer Heineken biersponsor van de Champions League voetbal. Het blijft droog vanavond met wolken in het noorden en opklaringen op andere plaatsen. Vannacht rond 11 graden. Morgen eerst overwegend zonnig, daarna meer en meer wolken, maar het blijft meestal droog. En tot 20 graden dan.
4: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh. Oei. Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kun je er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Dat is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
1: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze. Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra. Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klacht ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto en haalden er de politie bij. Burgemeester Matthias Dirks van Capelle op den Bosch.
4: Gedurende een heel deel van het traject ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
3: De burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de kinderopvang. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse Droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van €2. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was nog niet duidelijk. Die €2 komt bovenop de €3 invoertax die al geldt op kleine pakjes van minder dan €150 waarde. De bedoeling is om de douane zo meer middelen te geven voor al het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. En met extra inkomsten zal de douane meer personeel kunnen aannemen. De Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het contract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nu toe was de Nederlandse brouwer Heineken biersponsor van de Champions League. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken sinds vorige week woensdag tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Conflict gaat over hun nachtpremies. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. En dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, de werknemers en de werking van de luchthaven. Krukke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling in hun acties opschorten. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klachten ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto en haalden er de politie bij. Je hoort de burgemeester van Capelle op den Bosch, Matthias Dierks.
3: Gedurende een heel deel van het traject ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
2: En de burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de opvang. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Amerikaanse president Trump samengezeten met de Oekraïense president Zelensky. Vooraf zeiden ze dat ze een oplossing willen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En volgens Trump is dat ook de intentie van de Russische president Poetin. En eerder vandaag, zei Trump, heeft een Amerikaanse hoge ambtenaar samengezeten met een Iraanse delegatie. De VS is nog altijd in conflict met Iran. President Trump zei in zijn toespraak voor de algemene vergadering dat hij gelooft in een akkoord, maar ook dat een totale vernietiging kan als dat er niet komt. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden aan een overdosis medicijnen. Dat blijkt uit een autopsierapport. Ze overleed vorige maand, ze was 36. In haar bloed is onder meer fentanyl gevonden, een gevaarlijke pijnstiller, waarvan een kleine hoeveelheid al dodelijk kan zijn. De wetsdokter spreekt van een ongeluk. Hayden Panettiere is onder meer bekend van haar rol in de serie Heroes. Ze speelde ook mee in de films Scream 4 en 5. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver gehaald in een tijdrijden liever bij de junioren. De Smet 17 was 6 seconden trager dan een Spanjaard. Het brons was voor Denemarken. Het is al de derde medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraat in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan de gang. En daar is vooral veel aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Mieke Strings.
3: De Franse president Macron verdedigde in zijn toespraak vurig internationale samenwerking en de internationale rechtsorde. Er moet meer gebeuren, zei Macron. Onder meer in Gaza, waar ondanks een

0: voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
1: Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous?
0: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
2: I don't know the position of Russia. God bless that the American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
0: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
3: Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er vanaf november een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van 2 euro. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was niet duidelijk. Die 2 euro komt ze bovenop de 3 euro invoertax die nu al geldt op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane meer middelen te geven voor het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse Droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver veroverd in het tijdrijden bij de junioren. De Smet was 6 seconden trager dan de Spanjaard Noval. Voor de Smet, 17, is deze medaille de kers op de taart van een sterk jaar, zegt hij.
4: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
3: Het is al de derde medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraten in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen morgen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot vanavond aangekondigd in New York, in de marge van de algemene vergadering van de VN. Prevot heeft het over het belang van een open dialoog. De respectievelijke ambassades zullen binnenkort opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo, waar er oorlog is en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. De Franse president Macron noemt de vredesdiplomatie over Gaza een beschamend spektakel. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn toespraak voor die algemene vergadering van de VN. Het zogenaamde vredesakkoord daar heeft geen enkele humanitaire corridor geopend, zei Macron. Ook over het toegenomen geweld door Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever was hij erg scherp.
3: Cette paix n'a pas ouvert une seule...

0: secondes les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations, c'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister.
1: Het recht voor de Palestijn om te bestaan is er haast onmogelijk, zei Macron. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering nu gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder, onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniors vrouwen. De Kruijenaar was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder vanavond won ook al Vic de Smet zilver bij de juniors mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK in Canada al op 4. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De Tijdloze live.
1: Dit is De Tijdloze.
2: De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk komen er maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen die gemiddeld meer dan 100 kilometer per dag rijden, zullen een bonus krijgen van 80 euro. En een bestaande premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekend geraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen tot half november. De maatregelen kosten de Franse staat 450 miljoen euro. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegenover Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketaanvallen neer te halen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaar, 18, was 12 seconden trager dan de Poolse Okruszynska. De Kruijenaar behoorde niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie groot.
3: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, dus ik ben super blij. Ja.
2: Gewoon gaan. En dat werkt dus. Eerder vanavond won Vic de Smet ook al zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van Belgische medailles op dit WK al op 4.

0: Het is vannacht overwegend helder. In het noorden nog wel wat lage wolken. Plaatselijk kan er ook mist ontstaan. En minima vannacht rond 13 graden. De dag begint grijs, maar wordt later zonnig. Met in de loop van de dag weer wat meer wolken. En ook zachte maxima tot 23 graden. Over een uurtje ben ik er met meer nieuws. En alles vind je ook in de app van VRT Nieuws. Fijne nacht nog.
1: Dit is De Tijdloze.

0: niet kapot te krijgen.
1: TLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij niet brengen. Oh, succes en last aan zijn leven.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onze gevangenissen zijn niet voldoende aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl die groep jaar na jaar groeit. Dat zegt de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een nieuw rapport. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal. Piet Roubaix van de Toezichtsraad.
3: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen. De wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
2: Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 banen op zijn site in de Antwerpse haven. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. Er komen geen naakte ontslagen in Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren is 18, ze was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder gisteren won Vic de Smet zilver bij de junioren mannen en op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Vannacht overwegend helder, in het noorden nog wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan, minimaal rond 13 graden. De dag begint grijs straks, maar dan wordt het snel zonnig met in de loop van de dag weer wat meer wolken. En wel zachte maxima tot 23 graden. En over enkele minuten start de astronomische herfst om 2:05 om precies te zijn. Dat is de herfstequinox. De zon komt dan precies loodrecht boven de evenaar te staan. En de dag duurt dan ook exact even lang als de nacht. Met dat weetje kan ik afsluiten. Meer vind je in de app van VRT Nieuws en ik wens je nog een fijne nacht.
0: Dit is De Tijdloze.